that's it for this Folky Wave Hour. Het eindigt met Kitaro en Theme van Silk Road van 1980. Bloody good track, dat is. I see you next time on another Folky Wave. Bye bye.